Ik lig lekker, lig lekker, aha. Ik lig lekker, lig lekker, aha. Ik lig lekker, lig lekker, aha. Ik lig lekker, lig lekker, aha.